0: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerundolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.

0: Van Waas. The music sounds great.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobelair. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Kachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maxima tot 21 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Een zeemzoet plaatje op een dinsdagochtend. Zo zoet als mijn potje confituur van daarnet. Dat was Fleetwood Mac, As Long As You Love Me. Dat is de zender die je wakker maakt tussen 7 en 9. Fijn dat je luistert. De radio van bij ons, Michiel in de ochtend. Er is de wakkere Waaslander met Roetja Kot en Vrede.

stevig stukje popmuziek, Nothing But Thieves, om helemaal wakker te worden. Dat was Evolution op dinsdag. Het wordt wat een koude dinsdag. Er kan regen vallen, temperaturen zitten rond 19 graden en het is bewolkt. Er is Jalzoo in die Other Side of Love.

Ze treedt nog altijd op, Alice Moyet, en zingen kan ze nog altijd, hoor. The Other Side of Love, samen toen met Yazoo. Het afgelopen weekend was er Kramerock in een van de bands die toen te zien waren. Was dit Antwerps duo Black Wave. What's good, hier

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de Shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

12 jaar geleden waren we er allemaal klaar voor. En hij in het bijzonder. Calvin Harris, are you ready for the summer? Na de zomervakantie hier bij ons. Dit zijn Soul to Soul vanochtend. Dit is People in de Wakkere Waaslander. Een hele goede morgen.

Zo is de dinsdag echt begonnen met Bazaar, Facial en Sif. En ooit komt er een dag dat we misschien wel eens de lotto winnen, je weet maar nooit. Als ik plots verdwenen ben van de radio, dan weet je hoe laat het is. Goedemorgen, een rustmomentje om even aan die drukke werkdag te beginnen. Met Peter Cetera, dit is The Glory of Love.

Misschien is het wel het moment om een fietsenwinkel te beginnen in Peking. Want there are 9 million bicycles. In Beijing zong Katie Malua. Dinsdagochtend, goedemorgen. Je bent altijd up-to-date met ons. Het nieuws van 8 uur en dan deel 2 van de Wakkere Waaslander.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

had natuurlijk in haar leven veel concurrentie van haar broers en vooral van Michael Jackson. Dit was Janet Jackson en Hoops Now. En zo is het ondertussen 8 uur geweest. Dit is de Wakkere Waaslander. Op deze dinsdag, we trekken hem samen op gang. Het is 8 september en we hebben al een beetje kunnen genieten van het zonnetje vanochtend. Het was toch plezant, of niet soms? Tot 9:00, Michiel in de ochtend. En met nu Crowded House. Dit is Into Temptation. De Wakkere Waaslander.

Belgische popmuziek. She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Goedemorgen, om 9:30 is er hier bij ons lokaal nieuws. We gaan het hebben over het gedrag in basisschool Het Veertjesplein in Lokeren. Daar hebben ze een nieuwe aanpak rond gedrag en braaf zijn op school. Misschien wel met de regel op de vingers tikken zoals vroeger, hè?

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Perez van 2 jaar geleden. Dit liedje brengt me naadloos bij een berichtje over Tanja Dexters, die een legendarische club in Marbella gaat openen. Die club die heet Bora Bora. Die staat leeg en Tanja Dexters gaat half september deze club samen openen met haar man. Een club waar zelfs prinses Diana ooit geweest is. Kijk eens aan.

0: Zo de platen die opvallen in de playlist, omdat ze zo mooi zijn. Hè? Stella Lefty en Boston hier op Radioland van Maas in de Wakkere Waaslander op dinsdag. Een man is voor de politierechtbank zich moeten komen verantwoorden omwille van het feit dat hij met zijn moto over de 200 km per uur reed op de E34. Als uitleg gaf hij, mijn motor stond nog ingesteld op miles per uur. Enfin, de rechter is er niet ingetrapt. En de zaterdagmarkten die deze zomer zijn georganiseerd in Sint-Niklaas, die krijgen wellicht een vervolg. Alle details straks om 9:30 in ons regionieuws op deze dinsdag. Het wordt een grijze dag met regen, 19 graden. Morgen wisselbewolkt met 18 graden. En donderdag wordt het dan weer droog, vrijdag weer regen. En zo gaat de dag verder en de week verder. En vrijdag wordt het 20 graden.
1: De Wakkere Waaslander.

Een liedje speciaal omdat Bart Wever vandaag op zoek gaat naar 10 miljard euro om te besparen. Of ons land komt in de problemen blijkbaar. Hij zit vandaag samen met zijn vicepremiers en is op zoek naar het bruto sociaal product. Toch maar eens bellen naar die mannen van de

is populair in België, deze Nederlander Antoon. En hij is de enige, zingt hij. Dinsdagochtend, goedemorgen, 8 september. Onderweg naar jou, Rihanna, Don't Stop the Music. En deze van de Simple Minds. Dit is Glittering Prize.

Als je binnenkort in Lokeren door de Hoevenierstraat rijdt, dat is de weg daar aan de Lokerhoutstraat richting de N47. Dan ga je binnenkort over een gloednieuwe weg rijden. Want het is een van de slechtste wegen van Lokeren. Dat wordt daar allemaal aangepakt vanaf maandag 14 september. Dus hou er rekening mee. Alex Warren vanochtend.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op, omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf mes in onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegenloepen te pakken is ongelooflijk. Maar het is enkel aan onszelf te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futur van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio.

0: Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf met onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegenloepen te pakken is ongelooflijk. Maar dat is enkel aan onszelf te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futuren van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
2: Radio Land van Waas.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb 100 ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

We kregen wat extra zuurstof toegediend vandaag van Aaron Blommaert. Het is trouwens dinsdag en we zijn 8 september. En nu zaterdag is er een fietsenverkoop, een openbare fietsverkoop. Dat is in het stadsmagazijn van de stad Lokeren in de Weverslaan 24. Als je mee wil bieden, dan kan je daar ter plaatse vooraf registreren. Dat kan je vanaf 8:30 's morgens. En de verkoop die start zaterdag vanaf 9:00 uur.

Michael Jackson zong het in 1980. Off the Wall was dat. Er zijn ook heel wat werken momenteel in Lokeren waar je rekening moet mee houden. Zo zijn er tot 11 september herstellingswerken bezig aan een verzakking in de Oude Bruglaan. En dat betekent dat er eenrichtingsverkeer is. Dat wil zeggen dat mensen die komen van de Martelarenlaan, Brugstraat, Koning Albertlaan een omleiding moeten volgen. En niet alleen daar wordt gewerkt, ook in de Zeelestraat is dat het geval. Daar herstelt men ook plaatselijk de weg. En fase 1 is daarbij al van tel. En dat wil zeggen dat momenteel de Zeelestraat afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer en fietsers vanaf het Zand tot het Molenbergplein.

We gingen even dansen. In 83 was dat met de Kings, Can Dancing. Radio Land van Bas. En wie nog verlangt naar de zon, die kan dat met muziek bijvoorbeeld. Maar ook met film gaat dat. Want in Cultuurcentrum Lokeren hebben ze de Cine Club Sol. Dat betekent vier Italiaanse en Spaanse filmpareltjes die daar centraal staan in de maand september. Ze beginnen eraan trouwens op donderdag 10 september om 7:45, dat is deze week. En op donderdag 1 oktober dan sluiten ze de filmmaand af met een Italiaanse avond. En wie alle voorstellingen bijwoont, die spaart mee voor een leuk gadget. Alle info is te vinden op cultuurcentrum.lokeren.nl.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de Shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Mike Posner met Cooler Than Me. We hebben straks ook nog Beyoncé en ook Latricia McNeil uit 1998. Maar eerst gaan we nog luisteren naar deze Just a Little van Justay en Sam Harper.

laatste vandaag, Beyoncé. En we keren nog eventjes terug naar de vredefeesten in Sint-Niklaas. Want als je er niet fysiek kon bij zijn, dan kon je de ballonnen ook volgen via de webcam van de stad Sint-Niklaas op de Grote Markt. Dat gebeurde via een rechtstreekse YouTube livestream. Dit jaar was het trouwens voor het eerst met geluid. En in totaal waren er 109.135 kijkers tijdens het weekend. Dit was het voor vandaag. Nog veel pret met Jeroen zo dadelijk en met de andere collega's. En dit zijn ook DJ Licious en Milo.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Milo ASAP, ofwel ASAP, zo rap mogelijk, hier bij Land van Waas. Welkom bij de lunch, dat is hier Broodje Waas. Elke middag licht, krokant en muzikaal, maar de vraag is ook wat lichter tussen ons eigen broodje. Wel, vanmiddag is het een broodje kipcurry deluxe met huisbereide kipcurry, met spek, met parmezaan, rucola, sla en appel. Deze middag op ons menu. Ik hoop eigenlijk van jou hetzelfde. Want ik moet eerlijk zijn, het ziet er heerlijk uit. Maar laten we zo bij de les blijven. Hits en classics draaien. In de lunch bij Land van Waas en straks de slimste Waaslander en het spelletje ook. Waar

Zon bij de Gypsy Kings, bij Lamé, bij Land van Waas. Het is dinsdagmiddag, wordt een natte middag bij 20 graden. Morgen zon bij 18 graden, donderdag zon bij 21 graden. Vrijdag bewolkt, maar droog bij 21 graden. En ook zaterdag is 1 of 22 graden met zon en wolken. Dus eigenlijk niet zo slecht weer, hè.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstilesandmore.be.

Amerikaanse film The Run, The Run bij Land van Waas op deze dinsdagmiddag in Broodje Waas. Straks nieuws uit de regioredactie komt er zo aan. En ook onderweg Dimitri Vegas en Like Mike met Selfish. Eerst Cameron Lidkamp en Kingdom of Fia. I'll show you.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf met in onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegenloepen te pakken is ongelooflijk. Maar het is enkel aan onszelf te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futur van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio. Radio Lans van Waas.
2: Radio Lans van Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: heel alleen.
1: Tijd voor de slimste Waaslander. Met deze vraag. Welke aardappelsoort wordt traditioneel gezien als de beste voor het bereiden van Belgische frieten? Door zijn droge stofgehalte en zijn textuur. Welke soort zoeken wij? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Laat van je horen. Info@rlvw.be speelt mee voor de sport en de eer van de slimste Waaslander voor deze dinsdagmiddag. Intussen Paul McCartney, terwijl jij nadenkt, er is Coming Up.

0: Oh, zalig. In mijn geval een one-way ticket naar Curaçao.
1: Oh, zo.
0: Nee, goed. Wakker worden. Het is Land van Waas, Broodje Waas. Zometeen het spelletje. Waar gaat het over? Ik stel eens meteen een vraag van nee, ik geef eigenlijk het antwoord. De vraag krijg je pas na het nieuws. Zometeen, waar gaat dit over?

Pils bij Landhavaas. Tijd voor het spelletje Waar gaat dit over? Ik geef jou het antwoord en dan krijg je een beetje bedenktijd om na te denken. En ik verklap pas na het nieuws de vraag die bij dat antwoord hoort. Hier komt het antwoord. Klopt, en daardoor is een Rolls-Royce ook zo duur. Dat is het antwoord. Maar welke vraag hoort daarbij? Waar gaat dit over?

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk.

0: Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

5 Star, Can't Wait Another Minute. Dat moet er nu gebeuren. Of zoals Milo zing vorige uur, ASAP, ASAP. Weer bij ons in het Waasland vanmiddag, regenachtig bij 20 graden. Morgen en donderdag zijn eigenlijk nog vrij zonnige dagen bij 18 tot 21 graden. Vrijdag is grijs bij 21 graden en zaterdag komt de zon er in de loop van de dag toch weer door. Blijft zo goed als droog.

Sienna Spyro met Great Expectation hier bij Landhavaas. Ja, straks de opgave en de oplossing ook voor de slimste Waaslander zometeen, die aardappelsoort. En ook onderweg het nieuws uit onze eigen regio. Komt er zometeen aan al, meteen na Danita Tikaram. Twist in My Sobriety, nu bij Landhavaas en Broodje Waas.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf met in onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegenroepen te pakken is ongelooflijk. Maar het is enkel aan onszelf te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futur van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio. Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Weekend en Blinding Lights hier bij Landhavaas. Tijd voor de oplossing. In de slimste Waaslander, de vraag was: welke aardappelsoort wordt traditioneel gezien als de beste voor het bereiden van Belgische frieten door zijn droge stofgehalte en zijn textuur? We zochten uiteraard naar het bindje.

Dog of the Town bij Land van Waas. Van Pretenders. Ja, covers van alle tijden. Maar kijk, soms wordt er ook iets leuks mee gedaan. Bijvoorbeeld deze hier. Sorry, Papi.

Dat is een beetje de soundtrack van het programma De Verraders of de Mol. Hè? Liar Liar van Chris Kaap, net bij Lantawaas, waar het trouwens bijna 2 uur is, nog niet helemaal. Radio Land van Waal. Zometeen een uur tussendoor met de beste hits en classics om te werken of de middagboost te beleven, zeg maar. En daarna komt Michiel erbij met de hits in de spits van 3 naar 6. Hier bij Land van Waas pakt hij mee naar het eind van deze werkdag. Dus blijf plakken bij Waaslands leukste. Het is Land van Waas met hits en classics.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werd uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radio Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Neder-Overheembeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Tears for Fears, dan Sowing the Seeds of Love. Een pareltje uit het eind van de jaren 80. En zo zijn we weer vertrokken voor Michiel in de middag op deze dinsdag namiddag. Met in dit uur vooral heel veel muziek. Van onder meer Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Celine Dion komt langs, I Drove All Night en ook de Eurythmics. Who's That Girl? Maar we beginnen eraan, deze van Anne Lee. In 1999 had ze een dikke ferme hit te pakken. Niet één keer, niet drie keer, maar two times.

uit onze hele grote muzikale collectie. Dit misschien iets minder bekend liedje van Eurythmics, maar leuk om nog eens terug te horen. Who's That Girl? Straks een nieuwe plaat, Temper City, hebben een hit te pakken met Self-Aware en dat is toch wel een beetje belangrijk. Maar eerst terug naar Zweden. We doen het hier met Roxette, Spending My Time.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de Shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Miley Cyrus en Party in the USA. Of er veel redenen zijn om te vieren in de Verenigde Staten, dat is toch maar de vraag natuurlijk. Straks Another en 54 Ultra Chalk to You. Roxy Music met dat heerlijke liedje Same Old Scene. En Laura Tesoro, ze stond op het podium het afgelopen weekend in Sint-Niklaas. Press a pause gaan we niet doen. We gaan lekker verder tot 6 uur vanavond.

Straks hier bij ons om 5:30 en 5:30 het nieuws uit onze regio bij Radioland van Maas. En je weet het, alle nieuws is welkom via info@rlvw.be of een berichtje van jezelf via onze WhatsApp. Kan je weer doen via onze website rlvw.be. Klik op het icoontje en stuur maar eens een berichtje, altijd leuk.

Kelsia Ballerini samen met Marshmallow en Another Drink. En zo gaan we richting 4 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. Je bent altijd up-to-date met ons. Maar eerst terug naar 1985. Dit is een project van Prince. Ze heette The Time. En ze hadden het over Jungle Love. De liefde tussen Tarzan en Jane misschien wel. Spreek elkaar na 4 uur.

0: In Neder-Overheembeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moesgroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

In 1993 hadden ze er een fantastisch dikke hit mee te pakken. De Heights waren dat en How Do You Talk to an Angel. Ik zou dat toch een beetje met het nodige respect doen, want misschien heb je dat engeltje ooit wel eens nodig. Het is ondertussen 4 uur geweest op dinsdag vandaag, 8 september op onze scheurkalender. Met Michiel doorheen de middag en met een pak aan leuke muziek. Zo vrolijken wij je middag op met Michael Jackson nu en Leave Me Alone.

uit de hete zomer van 2026, Busa en Magnetic. Heel lang geleden hadden de Corgis een hit met het liedje Every Time I Think of You. In 2006 staken Marco Borsato en Lucy Silvas dat liedje in een nieuw jasje. En dat gaan we zo meteen draaien. Ook de Britse Lisa Stansfield komt vanmiddag langs met Set Your Loving Free. Hij staat tegenwoordig weer helemaal in de belangstelling. De zanger van The Cure, Robert Smith, heeft een hit te pakken samen met Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Wij draaien hem nu met zijn band The Cure. Dit is Love Song bij Land van Maassen.

Straks mag Jonas Blue nog even op zijn moeder roepen in Mama. En ook het nieuws uit onze regio, dat komt je richting uit vanmiddag. Maar eerst Taylor Swift met een heel mooi zeemzoet liedje. I knew it, I knew you.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar ons slag moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf met onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegenloepen te pakken is ongelooflijk. Maar dat is enkel aan ons slag te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futuren van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio.

je houdt van cijfertjes en andere toestanden. Deze plaat is ondertussen 26 jaar oud. Lego en El Ritmo de Verdad. Een grijze dinsdag, 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en 18 graden. Donderdag wordt het een droge dag. Vanaf vrijdag weer wat regen en een graad of 20. Dat is toch mooi, hè? Een graad of 20, dat is niet koud. Dit komt uit de jaren 80. Het is de band Yes. Met Owner of a Lonely Heart.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

weer eens zo'n veel gehoorde uitspraak. We zijn ermee bezig. Als je ergens naar belt en je stelt een vraag. We zijn ermee bezig. We nemen het mee. Bart Peters en we zijn ermee bezig. Wij zijn er elke dag mee bezig. Om jou de mooiste muziek te brengen. Maaslands beste muziekmix. Uit de jaren 80. De Nederlandse band Matai. Turn Your Love Around.

Hier hoor je hits en classics een hele dag door. Alesso met Nate Smith. En I like it. Richting 5 uur met zometeen een hit uit de 80s. Paul Young, Come Back and Stay. Want dit komt uit de hitlijsten van tegenwoordig. Kygo, Max McNone en Take Me Back.

In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.

0: veranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Soms kan regen gezellig zijn. Niet altijd. Pas op, hè, want ik verkies eigenlijk wel het zonnetje. Gorenzuus, Jones en The Rain. Maar als je dan thuis zit in je zetel en het is buiten pijpenstelen aan het regenen. Een lichtje aan en zo lekker genieten. Goed, het is ondertussen 5 uur geweest. Dit is Michiel in de middag met Creeps. Ooh, I like it. Hey.

Dit kwam regelrecht uit Londen. Someday, somewhere van die moderne soulmuziek, zoals wij het noemen. Dat was Jungle, een van die nieuwe platen die we hier draaien. Straks keren we terug naar 1982. Prince had toen een hit te pakken met Money Don't Matter Tonight. En ook Alexis Jordan zal zometeen een glimlach op je gezicht toveren met Happiness. Maar eerst terug naar 1981. We blijven in de UK met The Clash. Dit is die legendarische plaat die heet The Magnificent Seven.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Binnen goede 20 minuten onze lokale agenda en jij kan die opvullen. Als je een berichtje voor ons hebt, als je iets organiseert en je wil dat heel het Waasland laten weten. Gratis en voor niets, voor de noegaballen met andere woorden. Stuur maar even door naar info@rlvw.be en wij stoppen dat in onze lokale agenda. Nieuws uit de regio rond 5:30, maar eerst Europe. There is Rock the Night.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Basisschool Het Veertjesplein in Lokeren start het nieuwe schooljaar met een nieuwe aanpak rond gedrag. Met een zogenaamde gedragsladder krijgen leerlingen meer duidelijkheid over regels en de gevolgen van hun keuzes. De school wil zo voor meer rust en effectieve lestijd zorgen. Ook sociale vaardigheden krijgen extra aandacht van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders reageren positief op de nieuwe aanpak. In de Waaslandhaven in Verrebroek zijn gisteravond een vrachtwagen en een goederentrein op elkaar ingereden. De vrachtwagen vloog in brand, maar de chauffeur kon net op tijd uit zijn cabine springen. Hij raakte lichtgewond. Volgens Infrabel negeerde hij de rode lichten. Het is al de tweede gelijkaardige aanrijding op dezelfde overweg in 3 weken tijd. De nieuwe zaterdagmarkt in Sint-Niklaas is een succes. Dat zegt het stadsbestuur. De 2 marktdagen lokten veel volk naar het stadscentrum, met onder meer een rommelmarkt, brokantenmarkt en belevingsmarkt. En de stad wil volgend jaar opnieuw zaterdagmarkten organiseren, wellicht maandelijks. Met de reacties van de bezoekers wordt het concept nog wat verder bijgestuurd. Meer dan 42.000 bestuurders hebben in minder dan 9 maanden tijd een waarschuwing gekregen omdat ze de verkeersfilters op de Grote Markt in Sint-Niklaas negeerden. Dat blijkt uit cijfers die de CD&V van Sint-Niklaas opvroeg. Die vinden dat de verkeersregels beter gecommuniceerd moeten worden en dat de verkeersborden duidelijker en beter leesbaar moeten zijn. Wie een tweede keer in de fout gaat, krijgt wel een boete. En we keren nog even terug naar de voetbalwedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend gespeeld heeft in de Challenger Pro League. Daar hebben ze voor de 2e keer dit seizoen verloren. Ze deden dat bij Framborij. Het werd daar 3-0. Lokeren heeft nu 6-12 en staat 8e. Je hoort een reactie van Simon Vervaken van Sporting Lokeren bij TV Oost.
1: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we de lijn van tegen Jong Genk volledig doortrekken naar hier. We maken te veel individuele fouten. We zijn veel te slordig in ons spel. En uiteindelijk steken we gewoon weer zelf met in onze eigen rug. En dat we hier weer 3 domme tegendoepen te pakken is ongelooflijk. Maar het is enkel aan onszelf te danken. We hebben onszelf gewoon in moeilijkheden gebracht.
0: Volgende week speelt Lokeren tegen de Futur van Anderlecht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
2: Radio Land van Maas. Michiel Tiron.

Clouseau, het zit van binnen. In de jaren 90 was dancemuziek heel populair. En soms kwam die ook wel eens van Nederland. En zo een van die bands die ook razend populair in Vlaanderen waren, waren die van Too Unlimited. Jump for Joy draaien we straks hier bij ons. Maar eerst keren we terug naar 1984. Het is een soloproject van George Michael toen hij nog samen was met Andrew Ridgeley en de band Wham vormde. En er is die mooie, legendarische plaat Careless Whisper.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

En zo komt er langzaam maar zeker een eind aan je werkdag. Voor deze dinsdag met Alex Warren en A Passenger. Fijn dat je luistert naar ons. Straks Rather Be van Clean Bandit en Jazz Glynn. Maar eerst keren we terug naar 1980. Dat is lang geleden. Sir Cliff Richard stond toen in de hitlijsten. Met dit toch wel leuke hitje. Er is Carrie.

Flassie, zo gaan we richting 6 uur. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws. En wij zijn er graag morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken in de Wakkere Waaslander of anders morgen namiddag tussen 3 en 6. Hier is nog Milo, First Day of My Life.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Een romantische jongen toch, die George Benson. Kisses in the Moonlight. Medio jaren 80 was dat, hè. Radio Land van Vaas. Fijne dinsdagavond. Je zit in After Dinner. Kom er gezellig bij aan tafel. We gaan eerst een amuzieke doen. Een voorgerecht, een hoofdschotel en een dessertje. Allemaal muzikaal. Met nu Blue Blood, Luke Walter Jr. uit 92 met September.

Ja, ja, zo klonken die van New Jones in the 80s. 86 om juist te zijn. I Can't Wait was een grote hit van hen. En deze kwam daarna. Point of No Return. Daar kan je van alles onder verstaan. Geen weg meer terug. Als er zoveel pret is. Maar dat is helemaal iets anders. Dinky Toys heb ik op mijn programma staan. Of in het menu met I Can't Keep My Hands Off You. Phil Fearon, I Can Prove It. En dat zijn de Doobie Brothers. Listen to the Music. Radioland van Waals.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be. Radio Land van Bas. Radio Land van Bas. Radio Land van Bas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

I can keep my hands off you. Dat zou je nu niet meer moeten proberen, Mark. Want zo heet hij in het echt, Mark Dirks. Kid Coco, de liedzanger van de Dinky Toys. In 92 hadden ze deze grote hit. Later ging hij solo als Coco Junior. En was ook nog getrouwd met Gina Lisa. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Of hè, je gaat alles uit de kast moeten halen dan.

0: Ze droeg duidelijk de boots die Shania Twain met de cowboyhoed op. Ze maakte van country muziek uptempo vrolijke muziek, zoals deze heet uit 1999. That Don't Impress Me Much. Waar we nog wel altijd van onder de indruk zijn. Terug naar 78 met Village People en YMCA.
1: Dit is Land van Waas.

0: Mr. Beck, nu weet ik het hoe hij aan zijn naam komt. Groot van aard dat hij altijd bij ons zou willen zijn. Ik heb zo dadelijk een one-hit wonder gevonden uit 1980. Leon Haywood. Don't push it, don't force it. Maar we spelen enkel maar 70s, 80s en 90s pareltjes genoeg. Welkom.
1: Radio Loud van Bas.
2: After Dinner, One Hit Wonder.

Wat ging het er eenvoudig aan toe in 1979? Op de eerste date, een spannende date, gewoon tegen haar zeggen. Als ik jou moest zeggen dat je een lekker lichaam hebt, zou je tegen mij willen liggen? Ja, de Bellamy Brothers deden dat. Radio Nantes van Bas. In After Dinner, Chic met Rebels Are We. En nu Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

0: ik graag nog eens terug in de tijd willen gaan naar 1980. Chic en Rebels Are We, 46 jaar geleden, jong. Radio Lomfam. Nou ja, leuke tijd. Zou je dingen veranderen of zou je gewoon dezelfde stommiteiten begaan? Misschien dat laatste wel. Morgen doe ik dat niet. Ik ontvang jullie aan tafel voor lekkere platen uit de jaren 70, 80 en 90. En vanaf 7 uur is onze wakkere Waaslander Michiel Tiron. Tot morgen. Radio
1: Lomfam. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert zesde. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert zesde. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: De stel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: In Oostende legt vooruit burgemeester John Crombé met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Crombé zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar s'anderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar 77 euro staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Willaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel, bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en nog kans op een bui, vooral in het noordwesten.

0: Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: baby. I'm a fireball.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
2: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een

partij. Volgens Krombé zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar 77 euro staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vetlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Wullaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel, bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.